Serigne Touba neena waccona mag yeen waxna ngeen deug ma jef ngeen gis ma bind bayyi fi.